0: Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, te valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuwe getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, te valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

40Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, te valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, te valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

all the places. Some new town,

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wijchen is binnen één dag meer dan 10.000 euro ingezameld via een inzamelingsactie. De man bewaakt een woning in Overasselt die dinsdagochtend werd beschoten. Hij had geen uitvaartverzekering. Het doelbedrag is verhoogd van 11.000 naar 20.000. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. In Madrid telden de organisatoren 150.000 betogers. Oppositieleider beschuldigde premier Sanchez van verraad aan Ceuta-inwoners. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave, waarbij zeker 90 mensen omkwamen. Verspreid over heel Spanje vonden meer dan 200 demonstraties plaats. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wijchen is binnen één dag meer dan 10.000 euro ingezameld via een inzamelingsactie. De man bewaakt een woning in Overasselt die dinsdagochtend werd beschoten. Hij had geen uitvaartverzekering. Het doelbedrag is verhoogd van 11.000 naar 20.000. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. In Madrid telden de organisatoren 150.000 betogers. Oppositieleider beschuldigde premier Sanchez van verraad aan Ceuta-inwoners. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave, waarbij zeker 90 mensen omkwamen. Verspreid over heel Spanje vonden meer dan 200 demonstraties plaats. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuwe getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Uit een nieuw tweejaarlijks rapport van het OM en de politie blijkt dat cybercriminelen steeds meer samenwerken en verweven raken met statelijke actoren. In 2025 werden twee 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van Haagse overheidsinstanties in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. AI versterkt cybercrime als katalysator in schaal en tempo. Nicolas Maduro, voormalig president van Venezuela, heeft een rechtbank in New York gevraagd zijn strafzaak te seponeren. Zijn juridische team beweert dat hij als staatshoofd immuniteit geniet. Federale aanklagers beschuldigen hem van drugshandel, narcoterrorisme en zelfverrijking tijdens zijn 25 jaar in de Venezolaanse regering. Bij veroordeling riskeert hij levenslang. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wijchen is binnen één dag meer dan 10.000 euro ingezameld via een inzamelingsactie. De man bewaakt een woning in Overasselt die dinsdagochtend werd beschoten. Hij had geen uitvaartverzekering. Het doelbedrag is verhoogd van 11.000 naar 20.000. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. In Madrid telden de organisatoren 150.000 betogers. Oppositieleider beschuldigde premier Sanchez van verraad aan Ceuta-inwoners. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave, waarbij zeker 90 mensen omkwamen. Verspreid over heel Spanje vonden meer dan 200 demonstraties plaats. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli-bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. 3 vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. Uit een nieuw tweejaarlijks rapport van het OM en de politie blijkt dat cybercriminelen steeds meer samenwerken en verweven raken met statelijke actoren. In 2025 werden 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van Haagse overheidsinstanties in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. AI versterkt cybercrime als katalysator in schaal en tempo. Nicolas Maduro, voormalig president van Venezuela, heeft een rechtbank in New York gevraagd zijn strafzaak te seponeren. Zijn juridische team beweert dat hij als staatshoofd immuniteit geniet. Federale aanklagers beschuldigen hem van drugshandel, narcoterrorisme en zelfverrijking tijdens zijn 25 jaar in de Venezolaanse regering. Bij veroordeling riskeert hij levenslang. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Juri Mintzes kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur is eind augustus in Frankrijk aangehouden met 231 kilo cocaïne aan boord, ter waarde van 6,8 miljoen. De Franse douane ontdekte de drugs bij een controle langs de snelweg. Het zat verstopt in het ventilatiesysteem van de cabine. De chauffeur maakte een zenuwachtige indruk en vervoerde opvallend goedkope Spaanse mousserende wijn. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli-bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. Drie vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Juri Mintzes kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur is eind augustus in Frankrijk aangehouden met 231 kilo cocaïne aan boord, ter waarde van 6,8 miljoen. De Franse douane ontdekte de drugs bij een controle langs de snelweg. Het zat verstopt in het ventilatiesysteem van de cabine. De chauffeur maakte een zenuwachtige indruk en vervoerde opvallend goedkope Spaanse mousserende wijn. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli-bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. 3 vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het huis in Overasselt, waar dinsdag tientallen bewapende mensen binnendrongen, is door de burgemeester voor een jaar gesloten. Een bewoner mag 2 weken de gemeente Heumen niet in vanwege noodbevel. Het is de 4e sluiting van de woning sinds 2020, eerder al gesloten na een drugslab, wapenincidenten en een schietpartij. Mensen met veel zorgen over maatschappelijke problemen, zoals klimaat, woningnood of internationale spanningen, hebben vaker psychische aandoeningen. Uit Nemesis onderzoek van het Trimbos Instituut onder ruim 4500 volwassenen blijkt dat ze vaker stemmings- en angststoornissen hebben of overmatig drugs of alcohol gebruiken. Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 2023 en 2024. Noorwegen heeft op verzoek van het Oekraïense Naftogaz een Russisch schip in beslag genomen bij de eilandengroep Svalbard. Rusland moet Naftogaz 4,2 miljard euro betalen na onrechtmatig onteigening van bezittingen op de Krim in 2014. Het onderzoeksschip wordt gebruikt als cruiseschip en kan worden overgenomen omdat Moskou niet betaalt. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Juri Mintzes kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Het weer nog. Vanmiddag verdwijnen de buien grotendeels en klaart er vanuit de westelijke kuststrook langzaam op. Het zuidoosten houdt echter een hardnekkige bewolking. De temperatuur stijgt naar waarde tussen de 20 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. Gisteren bewezen zo'n 4300 mensen hun laatste eer aan de overleden Noorse koning Harald in de Paleiskapel in Oslo. Tot de uitvaart op 9 september kunnen Nooren elke dag tussen 10 en 6 langskomen voor het afscheid. 9 natuurorganisaties zijn ontevreden over het ontwerp natuurplan dat minister Van Essen indiende voor Europees natuurherstel. Dat plan maakt geen concrete keuzes over aanvullende maatregelen en financiering. De organisaties eisen dat de minister uiterlijk 1 november duidelijkheid geeft. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf door brandbommen te gooien op de bouwplaats van het kantoor. De politie onderzoekt of de aanslag een politieke reden heeft. Een man en een vrouw met de Bulgaarse nationaliteit zijn aangehouden. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40.

Welkom bij 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De rechtbank in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie opgedragen de namen vrij te geven van 8 anonieme ondertekenaars van een brandbrief over de euthanasie van de 17-jarige Milou uit Bavel. De ouders willen de artsen, voornamelijk psychiaters, juridisch aanpakken omdat ze na het uitlekken van de brief werden bedreigd. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor 5 werkdagen. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. Gisteren bewezen zo'n 4300 mensen hun laatste eer aan de overleden Noorse koning Harald in de Paleiskapel in Oslo. Tot de uitvaart op 9 september kunnen Noren elke dag tussen 10 en 6 langskomen voor het afscheid. 9 natuurorganisaties zijn ontevreden over het ontwerp natuurplan dat minister Van Essen indiende voor Europees natuurherstel. Dat plan maakt geen concrete keuzes over aanvullende maatregelen en financiering. De organisaties eisen dat de minister uiterlijk 1 november duidelijkheid geeft. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari, met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. Mecht A. uit Hoofddorp, verdacht van lidmaatschap van de gewelddadige online groepering De Kom, komt vrij onder strenge voorwaarden. Hij zat sinds 14 oktober vast. De politie vond 1635 beelden van seksueel misbruik van meisjes tussen de 6 en 14 jaar. Hij mag geen sociale media gebruiken. De rechtbank in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie opgedragen de namen vrij te geven van 8 anonieme ondertekenaars van een brandbrief over de euthanasie van de 17-jarige Milou uit Bavel. De ouders willen de artsen, voornamelijk psychiaters, juridisch aanpakken omdat ze na het uitlekken van de brief werden bedreigd. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor 5 werkdagen. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go? No me moleste mosquito, just let me eat my burrito. No me moleste mosquito, why don't you go home?
1: 7000 liedjes, zelden dezelfde. Soms bekend, soms bijzonder, soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari, met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. Mert A. uit Hoofddorp, verdacht van lidmaatschap van de gewelddadige online groepering De Kom, komt vrij onder strenge voorwaarden. Hij zat sinds 14 oktober vast. De politie vond 1635 beelden van seksueel misbruik van meisjes tussen de 6 en 14 jaar. Hij mag geen sociale media gebruiken. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. De Spaanse reddingsdienst vond gisteravond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden. Het vaartuig vertrok op 7 augustus vanuit Gambia met 127 mensen aan boord. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari, met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft in de nacht open voor scheepvaart. Rijkswaterstaat en de binnenvaartsector vonden samen een oplossing na dreigende sluiting vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur in de avond gelden extra veiligheidsmaatregelen en houdt de binnenvaart zich aan de maximumsnelheid op smalle kanaaldelen. Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. De Spaanse reddingsdienst vond gisteravond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden. Het vaartuig vertrok op 7 augustus vanuit Gambia met 127 mensen aan boord. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

just where I stand. It's not the job that I lost.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: is our last goodbye.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgende week woensdag, 9 september, ligt het Nederlandse openbaar vervoer nagenoeg stil door een landelijke 24-uur staking tegen kabinetsbezuinigingen. Zowel treinen als het stads- en streekvervoer rijden niet, met uitzondering van een beperkte dienstregeling voor de airportsprinter naar Schiphol. Raadpleeg de actuele reisplanner voor de specifieke gevolgen en alternatieve vervoersopties in jouw regio. De verdachten van de schietpartij in Overasselt worden morgen individueel voorgeleid aan de rechtercommissaris. Omdat alle 35 verdachten in beperkingen zitten, deelt het Openbaar Ministerie nog weinig details. Vrijdag maakt het OM het exacte aantal voorgeleide verdachten bekend en volgt mogelijk meer informatie over hun achtergrond en specifieke verdenkingen. De Koninklijke Marechaussee heeft woensdag op Schiphol Plaza een 18-jarige jongen met een vuurwapen en munitie in zijn nektas aangehouden. Bij een daaropvolgende huiszoeking zijn 10 bivakmessen en diverse kapmessen in beslag genomen. De verdachte zit vast, terwijl de marechaussee en het Openbaar Ministerie de zaak verder onderzoeken. Rijkswaterstaat ziet na de felle kritiek uit de binnenvaartsector af van de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal. De voorgenomen sluiting wegens een personeelstekort bedreigde de bevoorrading. Om de veiligheid te garanderen houdt de sector zich nu aan strengere vaarregels. Het opleiden van nieuwe verkeersleiders gaat nog jaren duren. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden.
3: En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man met een oorlogswapen aangehouden. Volgens media gaat het om een geladen Kalasjnikov verstopt onder babykleertjes. De verdachte reisde vanuit Frankrijk en probeerde een douanecontrole te omzeilen. De minister van Binnenlandse Zaken pleit direct voor meer militairen in stations. Voormalig zorgminister Hugo de Jonge gaf tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona toe dat de communicatie over politieke dilemma's en onzekerheden tijdens de pandemie beter kon. Dit sluit aan bij eerdere kritiek van Kim Putters. De Jonge verdedigde zijn eerdere harde morele appel op ongevaccineerden als noodzakelijk middel om mensen wakker te schudden. Volgende week woensdag, 9 september, ligt het Nederlandse openbaar vervoer nagenoeg stil door een landelijke 24-uur staking tegen kabinetsbezuinigingen. Zowel treinen als het stads- en streekvervoer rijden niet, met uitzondering van een beperkte dienstregeling voor de airport sprinter naar Schiphol. Raadpleeg de actuele reisplanner voor de specifieke gevolgen en alternatieve vervoersopties in jouw regio. De verdachten van de schietpartij in Overasselt worden morgen individueel voorgeleid aan de rechtercommissaris. Omdat alle 35 verdachten in beperkingen zitten, deelt het Openbaar Ministerie nog weinig details. Vrijdag maakt het OM het exacte aantal voorgeleide verdachten bekend en volgt mogelijk meer informatie over hun achtergrond en specifieke verdenkingen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden.
2: En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: York Jew. And the Jew laughed at Lester Maddox, and the audience laughed at Lester Maddox too. Well, he made.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor de moord op ruim 8000 moslims in Srebrenica. Zijn kist werd op Rotterdam Den Haag Airport overgedragen aan zijn familie. Burgemeester Juri Mensens kan het beschoten huis in Overasselt juridisch niet permanent sluiten om de bewoners te verjagen. Wel is de woning aan de Ewijkseweg voor een jaar gesloten na het schietincident waarbij een bewaker overleed. In het pand woont de veroordeelde crimineel Jan G. met zijn familie. Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man met een oorlogswapen aangehouden. Volgens media gaat het om een geladen Kalashnikov verstopt onder babykleertjes. De verdachte reisde vanuit Frankrijk en probeerde een douanecontrole te omzeilen. De minister van Binnenlandse Zaken pleit direct voor meer militairen in stations. Voormalig zorgminister Hugo de Jonge gaf tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona toe dat de communicatie over politieke dilemma's en onzekerheden tijdens de pandemie beter kon. Dit sluit aan bij eerdere kritiek van Kim Putters. De Jonge verdedigde zijn eerdere harde morele appel op ongevaccineerden als noodzakelijk middel om mensen wakker te schudden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up. Listen to the music.
3: Met deze stemmige muziek van de Braziliaanse muzikant Gabriel Santiago begin ik een uitzending met de nodige andere stemmige muziek. Muziek voor de donkere dagen, vol melancholie en hier en daar ook wel wat springerigs hoor, wat rock'n'roll. Maar hoe kom ik daar nou zo op? Het nummer heet Gimme Five en dat is ook de naam van het format wat ik vandaag aan je presenteer. Geef me de vijf dus. Maar Gimme Five klinkt net wat lekkerder. Hoewel het in het Engels vooral gebruikt wordt als uitnodiging voor een high five. En in het Nederlands is het gewoon geef me de hand. De prompt luidde geef me vijf liedjes, tracks uit je playlist. Mag oud of nieuw zijn en voorzien ze van een paar zinnen commentaar. Ik stuurde die niet naar ChatGPT, maar naar een drietal Facebook-vrienden die actief zijn of waren in de popmuziek. Henk Temming, bekend van Het Goede Doel en het Sinterklaaslied natuurlijk. Journalist Constant Meijers, bekend van Oor vroeger. En Geert van Italy, hij is directeur van de Paradiso. En zo kreeg ik drie lijstjes van vijf die ik de komende, wat zullen we zeggen, 70, 80 minuten voor je gaat draaien. Geen tijd te verliezen. We beginnen met Henk Temming. We hebben elkaar nooit ontmoet, maar kennen elkaar alleen van Facebook. En uit zijn lijst draaien we om te beginnen You Are Gone van de Buckinghams. Het komt van het album Time and Charges uit 1967. En wat zegt Henk daarbij? Band uit Chicago. Nummer geschreven, geproduceerd en gearrangeerd door James William Guarcio. Die daarna met Blood, Sweat and Tears en Chicago Transit Authority ging werken. Geniaal arrangeur, orchestrator, producer. In 1967 zijn tijd ver vooruit.

Dat was mooi. You Are Gone van de Buckinghams. We gaan naar de lijst van Geert van Itteri, de baas van Paradiso. Hij heeft zijn lijstje een naam gegeven. Ouderwets goed 2024. Goeie titel. En leuk dat we ook vooral van zijn kant wat muziek van het afgelopen jaar horen. Alle vijfde tracks, zo schrijft hij me, hebben mij tijdens fantastische concerten geraakt. Ze hebben daarnaast een hoog meezinggehalte. Ik was er nooit zo van. Maar samenzang is het medicijn tegen de narigheid en haat die de laatste tijd dominant dreigt te worden in de wereld. Hier is Candy van MK Ghee, de nieuwe gitaar en antiheld, grossiert in de paradoxale combinatie van anthems en lo-fi.

MKG of MKG, dat weet ik niet. Met Candy. Dat was een idee van Geert van Ittery om dat te draaien. We gaan naar Constant Meijers, mijn derde gast. Van het jaar 1941 is hij. Dat is misschien wel grappig om te weten dat hij is van 41. Henk is van 51. En Geert is de jongste van het stel. Hij is uit 63. Constant schrijft: hoi Bram, vandaag schud ik de volgende 5 liedjes uit mijn mouw. Om te beginnen Why Worry van de Everly Brothers. Een mooi lied van Mark Knopfler, gezongen door de vaders van de Close Harmony, maar vooral vanwege de akoestische intro van Chet Atkins. Slechts een paar noten, maar zo geniaal gespeeld dat ze me bij elke beluistering weer van mijn stoel doen vallen.

Alweer een toch wel opbeurend lied. Why Worry? Van de Everly Brothers. En we gaan weer naar Henk. Henk Temming. Hij kwam met This One's From The Heart. Van Tom Waits en Crystal Gayle. Van het album The Original Motion Picture Soundtrack One From The Heart. Een film uit 1981 van Francis Ford Coppola. Die hij maakte met het geld dat hij verdiende met de Godfather films en Apocalypse Now. Hij liet in de studio Las Vegas nabouwen. Ja, ik heb dat gezien in die film. Het zag er behoorlijk studio uit. Maar interessant dat hij zo'n enorm decor had laten maken. Wat hem dus ook een fortuin kosten, schrijft Henk. De film bracht te weinig op en Coppola ging failliet. Waar hebben we dat eerder gehoord? Als het nou maar niet gebeurt, ook met die nieuwe film van hem die nog steeds niet in de bioscopen draait. Het is een unieke samenwerking tussen Tom Waits en Crystal Gayle. Niet een voor de hand liggende combinatie die toch blijkt te werken.

En gelukkig is er ook een Nederlandse artiest die acte présence geeft in deze drie lijstjes. Hij komt het voorstellen om iets van haar te draaien. Komt van Geert, van Italië, van Paradiso. Het gaat om Van Wijk. En Van Wijk, met een Y en CK, is Christine Oele uit Amsterdam. Ze heeft zichzelf in haar muzikale leven meerdere keren opnieuw uitgevonden, schrijft Geert. Haar eerste vier soloplaten waren juweeltjes met reflectieve Amerikanen. Deze vijfde is next level en gracieus rockend. De teksten zijn altijd van hoog literair niveau.

Van Wijk met Flowers in the Fields van het album Dust Chaser. Dus al die platen van Geert, dat zijn allemaal platen van het afgelopen jaar. Zo ook dus deze. En Constant Meijers komt daarna met een nummer van Towns Van Zandt. Ik heb het ook wel eens gehoord, heel mooi. Het heet If I Needed You. Ontroerend lied, zegt Constant, dat in deze uitvoering hartverscheurend is.

En we gaan weer terug naar Towns Van Zandt, naar het lijst van Henk Temming. M. Branco e Preto, dat is volgens mij een Braziliaanse titel van het duo Elis Regina en Antonio Carlos Jobim van het album Elis e Tom uit 1974. Legendarisch album, schrijft Henk, van twee grootheden in de inderdaad Braziliaanse muziekwereld. Jobim, de grootste Braziliaanse componist, en Elis Regina, een fenomeen dat op jonge leeftijd aan een overdosis overleed. Op dit album staan veel meesterwerken. Maar we luisteren nu naar Retrato M. Branco e Preto.

En nog zo'n stemmig stuk pianomuziek. Of in ieder geval muziek waarin de piano een belangrijke rol speelt. Dit komt van Samora Pinderjugs. Het heet Forgive Yourself. En dat is een keuze van Geert van Italië. En hij zegt daarover therapeutische muziek. En teksten op het grensvlak van verschillende genres. Een breekbare stem die kracht uitstraalt.

En ook Constant Meyers kwam met een mooi pianolied. Het heet Come On, Let's Go Tonight. Het is van Bruce Springsteen. Constant zegt zelfde melodie als het al even ontroerende liedje The Factory. Dat over zijn vader gaat. Ja, dat was altijd een van mijn favorieten. Van het vierde album van Springsteen, Factory. En dit lijkt er inderdaad heel erg op. Ik kende het niet, maar mooi om het even te kunnen draaien nu. Ik moet nog wel even kwijt dat ik dit echt genieten vind, hoor. Een programma als dit met zoveel prachtige, heel verschillende muziek en veelal minder bekende muziek door elkaar heen gedraaid. Daar kan geen algoritme of solo samensteller tegenover.

Ik was natuurlijk heel nieuwsgierig naar de lijst van Henk. Want die ken ik natuurlijk eigenlijk alleen maar van Het Goede Doel. En dingen die hij daarna nog solo heeft gedaan. En het verrast me dat op die lijst ook Slash voorkomt. En Chris Cornell. Die hebben op het album Slash uit 2010 samengewerkt. En het nummer Promise gemaakt. Wat zegt Henk erover? Het is een plaat waarop nummers staan die de gitarist met diverse zangers en één zangeres schreef. Dat heeft hij dus onlangs weer gedaan trouwens, Slash. Dit is een van de vele hoogtepunten op dit geweldige album, Promise.

En we komen bij Geert. Ook deze band zag Geert live. Hij zag die bands in Paradiso, in De Duif, North Sea Jazz. En deze, weet ik niet waar hij die zag, maar het is dus Isaiah Collier and the Chosen Few. Een jonge saxofonist en zanger maakt energieke, geëngageerde jazz. Dit is Perspective, Peace and Love.

En constant heeft zelfs een oude nummer 1 hit voor ons. Paperback Writer van de Beatles. Eindelijk weg van de teenager, zegt Constant. Een volwassen tekst in een heerlijk arrangement waarin de bas van Paul McCartney onovertroffen is. Hey.

De Beatles waren dat. En Henk Temming die neemt ons wederom ver de grenzen over. Naar de muziek van Astor Piazzolla. Het is een opname uit 1955. Het is een van de mooiste tango's die Piazzolla schreef. Ooit zag ik hem in het muziekcentrum Vredenburg. Overweldigend goed concert. Dit is Picasso.

En dat was de laatste plaat van Henk. We gaan naar die laatste plaat van Geert van Italie. Het is Lief van Sophie Soliveau. Een eigenzinnige zangeres en harpiste uit Guadeloupe. Met overrompelende podiumuitstraling. Dit is Lief.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Belgische Pelt zijn drie mannen, waaronder twee Nederlanders uit Valkenswaard en Eindhoven, gearresteerd na de vondst van een werkend drugslab. De politie viel vanmorgen een loods binnen waar procaïne wordt verwerkt, een bekend versnijdingsmiddel voor cocaïne. Het drugslab is de rest van de dag uitgebreid onderzocht. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor de moord op ruim 8000 moslims in Srebrenica. Zijn kist werd op Rotterdam Den Haag Airport overgedragen aan zijn familie. Burgemeester Juri Mensens kan het beschoten huis in Overasselt juridisch niet permanent sluiten om de bewoners te verjagen. Wel is de woning aan de Ewijkseweg voor een jaar gesloten na het schietincident waarbij een bewaker overleed. In het pand woont de veroordeelde crimineel Jan G. met zijn familie. Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man met een oorlogswapen aangehouden. Volgens media gaat het om een geladen Kalashnikov verstopt onder babykleertjes. De verdachte reisde vanuit Frankrijk en probeerde een douanecontrole te omzeilen. De minister van Binnenlandse Zaken pleit direct voor meer militairen in stations. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio.
2: Music, no filter.
3: De wekelijkse duik in de albums van de jaren 60, 70 en 80 op 40 Up Radio. Dit is L. Peters met Henk Peters.
4: 1970.
5: If you will suck my soul, I will lick your funky emotions.
6: Hey baby, hey.
7: Hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey

got it now. You got it. Fly on. Fly on, sisters. Play on, brother.

0: Het debuutalbum van Funkadelic, de band onder leiding van George Clinton, die daarvoor in een bandje The Parliament zat. Maar ja, dat liep af. Later vormde hij die band, nou ja, de naam van de band een beetje om, en werd het zijn tweede vehikel Parliament. Het is de 135ste L. Peters alweer, mensen.
1: Dit is het handvol albums in het uurtje L. Peters van deze week.
0: En

dan echt de vijf laatste. Een beetje klietjes, een beetje ingewikkelder dan anders. Maar daar komen we ook wel weer doorheen. Ga ze eventjes noemen. Allemaal uit de jaren 70 vandaag trouwens. We hebben Full House uit 70 van Fairport Convention. We hebben Future Days van Cannes uit 1973. En we hebben meesterwerk van House van de Stooges uit 70. Nu het tweede album van vandaag. En die is van Bebop Deluxe. 40 Up Radio.

geeft ze snel administratie natuurlijk netjes afwerken. Dat had je nog te goed. Openingsalbum van vandaag uit maart 1970. Het debuut van Funkadelic, George Clinton's band. En de track die je ervan kreeg was Mommy, What's a Funkadelic? En ik voorspel alvast, we gaan de man nog wel vaker tegenkomen. Is het niet met Funkadelic, dan is het wel met zijn andere vehikel, de band Parliament. Tweede album van vandaag. Nog vier te gaan bij de Litgraf albums is ook meteen het tweede album van de band Bebop Deluxe, waar ook ene Bill Nelson in zit, die als soloartiest ook nog wel wat rondjes gaat krijgen in L. Peters. Album heet Futurama, track 1 Music in Dreamland. De tweede krijg je nu, hier is Swan Song.

0: Wouters presenteert het meesterwerk van deze week.
1: En daarvoor gaan we naar Michigan. Naar de band van Iggy Pop, Ron Asheton, Scott Asheton en Dave Alexander. Oftewel, de grondleggers van de punk, zou je kunnen zeggen. En dan toch echt uit Amerika. De Stooges heb ik het natuurlijk over. Een band die we 3 keer tegen gaan komen in de L. Peters-reeks. En in dit geval ook nog eens een keer met het meesterwerk. Die andere 2 moet je nog eventjes geduld voor hebben. Een jaartje of wat, gok ik zo. Maar dat is dan gauw hier, hè.

meest toonaangevende albums uit de jaren 60, 70 en 80 hoor je in L. Peters. Elke zondag bij 40 Up Radio.

De eerste dubbele dosis van het meesterwerk van deze week. Funhouse, de Stooges uit 70. Je hoorde Down on the Streets en Dirt. En over een minuutje of 20 komt er nog meer van. En misschien nog wel eerder ook. Nu naar het vierde album van vandaag. Tweede van 5 keer dat we ze tegenkomen. In dit geval met het vierde studioalbum. Uit Duitsland, Krautrock van Kaan. Hier is Future Days. En je krijgt een stuk van de titeltrack van de volle 9 minuten. Dat lijkt me wat veel van het goede.

0: Het album Future Days van de Duitse band Kahn uit augustus 1973... hadden ze een tijdje terug al met de meeste werken. Met Ege Bamjezi, als ik het goed uitspreek. Ingewikkelde titel van mij. Maar we gaan er nog wel meer van horen in de toekomst. Het laatste album van vandaag dat ik aan je voor ga stellen... is er eentje van Fairport Convention. Voor de eerste keer komen we ze tegen met Full House.
1: 40 up, 40 up. Listen to the music.
2: 1970.

0: album van de band Fairport Convention. Het eerste zonder Sandy Denny, maar Richard Thompson was nog wel aan boord op deze plaat. Full House uit de zomer van 70. De track die je kreeg was Sloth.
1: Het meesterwerk van deze week.
0: En dan blijven we even in die maand en dat jaar. Want je hebt nog wat te goed van The Stooges van Funhouse.
2: 1970.
0: Love!

De Stooges met TVI van het meesterwerk van deze week. Het laatste meesterwerk bij de letter F ook, van House. En daar krijg je nu nog één trekje van. En dat is de titeltrek van het album. Volgende week de aftrap met een nieuwe letter. De letter G natuurlijk in de 136ste LP'ers. Met dan onder andere een meesterwerk van Stevie Dan. Het album Gaucho uit 1980. Heel andere koek dan deze bakkering. Straks na de uurwissel, Leo van der Goot. En let op, vanaf volgende week dan begin ik 2 uurtjes later. Namelijk vanaf 9 uur. Tot dan maar weer.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten hebben donderdag sancties opgelegd aan 5 Cubaanse staatsbedrijven en de kleinzoon van oud-president Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro. Met de maatregelen wil de regering Trump de economische druk op Cuba verder opvoeren. Het land kampt door eerdere Amerikaanse blokkades al met grote tekorten aan goederen en energie. Een safari-trip in het Tanzaniaanse Serengeti-park eindigde voor Zwitserse toeristen in de Mara-rivier, vlakbij 4 meter lange krokodillen. De chauffeur reed te snel op een oneffen wegdek en gleed van de oever. Alle inzittenden wisten tijdig te ontsnappen en bleven ongedeerd. Het park waarschuwt nu tegen onverantwoord rijgedrag. In het Belgische Pelt zijn 3 mannen, waaronder 2 Nederlanders uit Valkenswaard en Eindhoven, gearresteerd na de vondst van een werkend drugslab. De politie viel vanmorgen een loods binnen waar procaïne wordt verwerkt, een bekend versnijdingsmiddel voor cocaïne. Het drugslab is de rest van de dag uitgebreid onderzocht. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor de moord op ruim 8000 moslims in Srebrenica. Zijn kist werd op Rotterdam Den Haag Airport overgedragen aan zijn familie. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar 40 Up Radio, Hans van den Burg en Why I Quit Composing.

Zo, die kan je in je zak steken, zeg. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Nee, inderdaad. En het is heel moeilijk om elke keer weer in de mood te komen. Van waar ga je mee beginnen? En want de mood waar ik dan 's morgens in ben of 's middags, ja, ik heb geen idee. Het is steeds wat anders. Dus ik zoek van tevoren eerst even 2 nummers uit om mee te beginnen. Om in de mood te komen en dan daarop door te gaan. Je luistert naar Hans van den Burg met Why I Quit Composing, waarin ik liedjes draai die ik absoluut zelf niet kan componeren. En het eerste nummer dat ik draaide was van Aaron Amir, een soort nieuwe David Bowie, denk ik. Been So Bad, en dat was van Bad, Bad, Bad, Bad, Bad, Bad, Bad. Goed, dat heb ik dus ook op Insta volgens mij, of het kan ook TikTok zijn, zit een meisje allemaal basloopjes uit de 80er jaren uit te zoeken. En ze is half ontkleed en dat soort dingen. Ziet er best leuk uit. Waarom ze half ontkleed is, weet ik niet. Want je kan het ook uitzoeken met een bontjas aan bijvoorbeeld. En ik zal geen namen noemen. Maar het is heel interessant. En laatst zocht ze dus dit nummer uit op bas. Ze had ook een nieuwe bas gekocht en zo. Goed, ik kijk er dan af en toe naar. Dit. Ja, dit zat ze dan helemaal uit te zoeken. En dat, ja, ging goed. David Sylvian, volgens mij. Visions of China met Japan.

to the United Nations. Ja, dat kan je wel doen. Maar het helpt niet. Ook nu niet en toen ook niet. Rijk met 3 stemmen achter elkaar gepakt. Japan, David Sylvie natuurlijk, Visions of China. En de Zombies met Colin Blunstone, She's Not There. En Eddie Cochran met Summertime Blues. En als je die hebt, dan raak je hem ook niet kwijt. Want er hangt dan gewoon iets in de lucht, wat een bruggetje.

Ja, want er wordt zoveel mooie muziek gemaakt. En er is zoveel mooie muziek gemaakt dat het heel makkelijk is om een hele goede DJ te zijn. Want het wordt allemaal voor je gemaakt. En je hoeft het alleen maar te draaien. Thunderclap Newman. Something in the air. Er hangt iets in de lucht. Met een hele gekke overgang eigenlijk met die piano solo. En hoe ze dan die overgang in elkaar gepunnikt hebben, is toch weer knap. Jellyfish, daarna This Is Why en The Beatles. Oh ja joh, The Beatles. Draai jij The Beatles? Ja, In My Life, volgens mij van Rubber Soul. We zitten nu bijna op het half uur. En ik ben iets te vroeg met mijn dingetje wat ik dan weer gaan doen na het half uur of in het half uur. Weet ik veel, man, het is geen voetballen. Cinematic music heet dat. Dus muziek die gebruikt wordt bij films en James Bond. En je kent dat allemaal wel. En dat is allemaal gekomen door dit nummer van Verna Lind. Dat heet Attention Stockholm. En dus ik heb er nog wat meer nummers bij gezocht. Jawel. En ja, ook weer gewoon. Mijn ego moet natuurlijk ook weer bevredigd worden. Maar dit is Verna Lind.

0: Dat was Prisoner. Prisoner. La femme qui s'était faite tout seule, heette het in Frans. Een Frans bandje, Prisoner. Heel cinematiek. Heel sympathiek ook. En heel cinematografisch. Cinema. Ik kom er niet uit. Daarvoor Beat Nikes. Een woordspeling, ja. Van de Sporting Groupies. En de Verna Lind natuurlijk. Nummer wat ik altijd kon draaien. Attention Stockholm. Het zit zo goed in elkaar dat ik jaloers ben.
1: Je luistert trouwens naar 40 Up Radio. Met Hans van den Burg en zijn Wire Quit Composing.
0: Dat was weer een leuk dingetje. Even in elkaar geschroefd om aan te kondigen naar welke zender je luistert en waarom. Dit is een bandje wat... volgens mij nieuw is. Ik heb me er niet op... hou me er niet aan vast, zeg maar. Het heet een beetje als Lazy Eyes. En de muziek is een beetje tussen, zeg maar... Robinson Stips-achtig, zeg maar. En Groepo. Het komt allemaal samen in dit nummer. Dus dit is een heel leuke over. Nou, luister maar even. En wil je iets zeggen erover of zo? Over mij of wat dan ook? Stuur dan je antwoord naar @gmail.com.

Colin Hay, de man van Man at Work, met een akoestische versie van Overkill. Ik moet dat even opschrijven. Colin Hay. Overkill. Sorry dat ik het even wat moet opschrijven. Want dan kan ik weer checken of ik gedraaid heb. Kan ik het weer uit de lijst halen. Maar goed, even dat eerste nummer wat ik draaide. The Lazy Eyes. Ik kan natuurlijk nog een keer opzetten, maar je moet maar even terugluisteren. Wat ik dan gewoon tijdens het draaien, of toen ik het vond, en dat ik dacht, die ga ik draaien in mijn programma. Daar zit, om maar wat te noemen, gewoon allemaal in. Super Sister, Grupo Sportivo, Soft Machine, Robert Wyatt. Dat hoort natuurlijk allemaal bij elkaar, min of meer. De Mo hebben we nog gehad. Earth and Fire vond ik er ook in zitten. En Hobby Horse, dat was een van mijn eerste bandjes waar we driestemmig zongen en zo, nummers van Neil Young en hoe heet die gast? Weet je wel, dus Crosby, Stills, Nash, Graham Nash. Ja. Ik draai nu zulke mooie muziek. Ik denk dat dit programma, dit uurtje gewoon wel, als je wil weten wie is Hans van den Burg, dan zou je dat kunnen draaien. Maar ik gooi er nog eentje bovenop, dat je denkt, nou twijfel ik toch een beetje, want dat hij dat dan ook draait, moet je luisteren. En dit vind ik al zo mooi, weet je wel. Kippenvel.

een van mijn favoriete bands uit New York. Soul Coffin. Fantastische platen gemaakt. Maar in Nederland, ik weet het niet. Klimaatverandering misschien, droogte, datacenters, watertekort. Ik weet niet wat de reden is dat Soul Coffin nog nooit echt groot of zo belangrijk geworden is in Nederland. Het kan van alles liggen natuurlijk en ik hou er ook over op. Even kijken, wat heb ik gedraaid? En ja, Hudson Freeman. Prachtige muziek. Ik weet dat ding wat je dan vindt op gitaar alleen al, weet je wel, zo'n loopje waar je dan echt denkt van, nou, hier ga ik een heel mooi nummer van maken. Dat had hij ook, volgens mij. Dus, en ik ga eindigen met, en dat kan ik niet helemaal lezen op mijn computer, If We Can't Land a Man on the Moon. Als we een man op de maan kunnen laten landen, surely I, en dan gaat het verder, maar dat kan ik dus niet zien. Kijken of als ik het draai, of ik het dan wel kan zien. Het is een beetje vrolijk, hè? En ik ga daar afscheid mee nemen. Tot volgende week, zou ik zeggen. Reageer en ik hou van jullie nog steeds.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. De Verenigde Staten hebben donderdag sancties opgelegd aan 5 Cubaanse staatsbedrijven en de kleinzoon van oud-president Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro. Met de maatregelen wil de regering Trump de economische druk op Cuba verder opvoeren. Het land kampt door eerdere Amerikaanse blokkades al met grote tekorten aan goederen en energie. Een safari-trip in het Tanzaniaanse Serengeti-park eindigde voor Zwitserse toeristen in de Mara-rivier, vlakbij 4 meter lange krokodillen. De chauffeur reed te snel op een oneffen wegdek en gleed van de oever. Alle inzittenden wisten tijdig te ontsnappen en bleven ongedeerd. Het park waarschuwt nu tegen onverantwoord rijgedrag. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

push the crazies out the bay. I got somewhere we can stay.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Landbouwminister Jamy van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.